jorden. En stramme boer met rode oren. Dat was nog schön, dat was nog schön.